0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprise niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Israëlische premier Netanyahu wil een onderzoek naar de anonieme bronnen van de bekroonde documentaire NASA over de oorlog in Gaza. In de film vertellen 24 Israëlische militairen over aanvallen waarbij veel burgers gedood zouden zijn. Netanyahu vermoedt dat er geheime informatie is gelekt. Het Israëlische leger betwist de beschuldigingen in de documentaire. Bij een luchtaanval op een goudmijn in het noorden van Soedan zijn 10 mensen om het leven gekomen. De mijn ligt vlakbij de grens met Egypte. Volgens lokale bronnen is de aanval uitgevoerd door het Soedanese leger. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er precies zijn gevallen en wie het doelwit van de aanval was. Een prominente Republikeinse senator in de Verenigde Staten denkt dat president Trump mogelijk de wet overtreedt met zijn deal over Russische diesel. Trump heeft de sancties op Russische brandstof tijdelijk versoepeld, zodat Rusland diesel kan leveren aan de wereldmarkt. Volgens senator Tom Tillis kan dat de Amerikaanse veiligheid schaden. De Amerikaanse minister van Financiën verdedigt de deal en zegt dat die deal de brandstofprijzen moet verlagen. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse energievoorzieningen aangevallen, dat meldt president Zelensky. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump een bestand had aangekondigd om aanvallen op energievoorzieningen te stoppen. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is om de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken als Rusland ook stopt met aanvallen van Oekraïnse energievoorzieningen. Moskou heeft het bestand nog niet bevestigd. De Noorse koningin Sonja heeft de mensenrechtenprijs Jenteprisen niet gewonnen. Ze was samen met haar kleindochter, kroonprinses Ingrid Alexandra, genomineerd voor de prijs. Die prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich inzet voor de rechten van meisjes en gelijke rechten voor mannen en vrouwen. In totaal waren er 68 genomineerden. Ten slotte nog het weer. In de nacht vallen in het noorden enkele buien. Elders blijft het droog met plaatselijk mist in het oosten en zuidoosten. Het koelt af tot 4 graden in het zuidoosten en 10 graden aan de kust. Morgenochtend schijnt geregeld de zon. In de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft droog. Het wordt morgen zo'n 13 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendiensten aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigt hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

wanted you for life.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
8: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot een onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en inlichtingendienst aan het woord. Ze beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won een speciale juryprijs op het filmfestival van Venetië. Paus Leo moet aan zijn longen worden geopereerd om een knobbeltje te laten verwijderen. Dat kondigde hij zelf aan tijdens een gebed. Op advies van zijn artsen vindt de ingreep nog deze week plaats. Volgens de paus is het knobbeltje in een vroeg stadium ontdekt. Het Vaticaan denkt dat hij ruim een week nodig heeft om te herstellen. In Polen is een man aangehouden die mogelijk een aanslag wilde plegen op premier Tusk en de minister van Defensie. De Poolse Veiligheidsdienst kwam gisteren in actie na een tip over een serieuze dreiging. Later op de dag kon de verdachte worden opgepakt. Premier Tusk heeft de politie inmiddels bedankt voor haar snelle en kordate optreden. En een 10-jarig jongetje uit de gemeente Bladel heeft het alarmnummer 112 gebeld vanwege ruzie in een speeltuin. Dat melden wijkagenten uit Bergijk op Instagram. De politie is daarop samen met zijn moeder een opvoedkundig gesprek met de jongen aangegaan. De moeder stond volledig achter de aanpak van de agenten. Omdat 112 alleen voor noodgevallen is, blijft het voor het jongetje bij een goed gesprek en krijgt hij geen verdere straf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
7: Is Radio Emmeloord op DAB+. Uit de speakers van vandaag.
9: Oh, wow.
7: Klinken de hits van toen.
10: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
7: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Oude Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd tegen.
2: Dag straks.

allemaal weer een hartelijk welkom. Goeiedag, we zijn er weer. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. De plaatjes die nooit gaan vervelen en die we allemaal nog wel herkennen. En gewoon lekker mee kunnen zingen. Dat is het leuke van zo'n Gouden Oude Show met mooie muziek. De muziek van toen, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, roep ik dan altijd maar. De Beatles, daar begonnen wij mee met de Magical Mystery Tour. Laten we snel beginnen in de show. De tweede plaat, dat is er even Peter Tetro.

de single die we ook kennen van de formatie UB40. Maar dit is toch heel erg mooi, moet ik zeggen. Zo eind jaren 60, 69, 70. Red Red Wine. Dat was er eentje van Peter Tettero. Dit is ook mooi. De heerlijke plaat van de Bee Gees.

0: is toch een mooie, toch niks te veel over gezegd. Hè? Words was er eentje van de drie heren van de Bee Gees.
1: 1970.
0: Een beetje tempo in het programma, dat mag best wel eens een keertje. Tom Collins, dankjewel voor 1970. En hier is Joe Dolan.

plaat of niet soms van The Supremes. Met Someday, Someday We Will Be Together. Inderdaad, dat is een waarheid. Als een koe nog steeds in de... Ja. Ik kan niks tussen krijgen. Nee, dat is helemaal waar. Heerlijke muziek, niks aan de hand. Muziek hier in het programma in die Gouden Oude Show. Deeltje 1 met Chris Montes. Met The More I See You.

hoort je erbij. Ja, hoor, mooie plaat of niet soms. Van Chris Montes met De Morgen I See You. Lekkere zomerse plaat of niet. Dan deze van Julio Iglesias. Hier is hij nog een keertje met Carol.

was wel een heel kort nummertje van de Coldering, maar een geweldige plaat of niet, soms met That Day. Dit is ook mooi, dit en dit. Ja. We gaan naar Frankrijk toe, die geweldige plaat van Julien Clerc.

zo. We hebben de Franse les weer gehad. Ja, ik versta er geen klap van, maar het is wel goed, moet ik zeggen. Venise, dat was er eentje van. Inderdaad, Jules Leclerc. Oh, weer een rustpuntje in het programma. Met Otis Redding met Sitting on the Dock of the Bay.

0: Eerst een fluitje erbij.
1: En langzaam gaat hij er vandoor. Wat is redding met Sitting on the Dock of the Bay.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Laten we even een disco knolplaat draaien van Precious Wilson. Dametje van Eruption. Hier is ze met Hold On, I'm Coming.

0: intro. Even wachten, ze is even vertraagd. Wel leuk plaatje die je niet zo vaak hoort in de show. Dus daarom nog een keertje deze. Ik kwam er tegen in het grote hitarchief met Hold On, Hold On, I'm Coming.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Doen we nog een disco plaat. Een hele goede moet ik zeggen. 1976 weer, wat een tijd geleden. Maar een goede plaat nog steeds van Boney M. Hier zijn ze nog een keertje met Sunny.

Wat een hits hebben deze mensen gemaakt. Tenminste, het werd gemaakt voor, laat ik het wel goed zeggen. Sunny Bonham, Mark Baker, was ook zo'n goeie. En Baby, Do You Want a Bump? Kennen we die nog? Doen we wel een andere keer in de show. 1973, hier is Gilbert O'Sullivan.

Clippendale's Child. Wat een mooie plaat is het, of niet? Soms, ja, het is een hele mooie getiteld Break. We gaan naar Duitsland toe. Kostte nog moeite gespaard altijd hier in het programma, die gouden oude show. Ah, oh, dit is een mooie Cindy Ohnwert.

0: ook zo'n grammofoonplaatje die je meezingt, of niet soms?
1: Immer wieder Sonntag.
0: Dat is inderdaad de titel van deze plaat van Cindy und Bert. We gaan even naar Spanje toe, naar de dames van Baccarat, de dames van Yester Aykenboekie en Parlez-vous Français, die was die andere, met Darling.

0: plaat of niet, soms de ene laatste plaat alweer in het eerste gedeelte van de Gouden Ouwe Show. Bakkera was dit met Darling.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Gouden Ouwe.

Dus het einde van het eerste gedeelte van de show, de shoot met Nelena, was de laatste. En ik zou zeggen tot strakjes in het tweede gedeelte met nog veel meer mooie muziekjes uit de jaren 60, 70 en 80 hier in de Gouden Oude Show.

0: Show.
1: Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
3: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Dat meldt NOS. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Op dit moment is voor een gesprek nog toestemming van de ouders of de voogden nodig, terwijl zij soms juist de vermoedelijke daders zijn. Bij een kapperszaak in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en de winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen zichtbaar. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. Premier Netanyahu heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar de anonieme bronnen in de documentaire NASA. In de film komen 24 niet bij naam genoemde klokkenluiders uit het Israëlische leger en de inlichtingendienst aan het woord. Zij beweren dat het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza doodde, mede via AI-systemen. De film won in Venetië een speciale juryprijs. En in Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat er deze keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show met die mooie hits van toen uit de jaren 60, 70, 80. Dread and Dance van Masala was de eerste. Dit is de tweede, hier is Abba.

mooi. Het is tijdloos nog steeds van Die Hasta Mañana. Dat was Rinkje van ABBA. Ook van die mooie muziek. Het is eigenlijk een mooie plaat uit het jaar 1908 tot zijn 74. 73, 74, want hij stond toen de tijd hoog genoteerd. In 1973 in december in de Radio Noordzee Top 50 met Ferry Maat vanaf de Mebo 2, weten we dat nog? Ik heb het over de Sweepers met de Harlem Song.

zit mezelf erop te betrappen dat ik lekker in het meeneurie ben met deze plaat van de Sweepers met de Harlem Song. Kennen we deze nog? Ook zo'n lekkere gouden oude plaat van The Walkers.

0: De onvergetelijke hits van toen.
1: Ken je ze nog?
0: De muziek uit je jeugd.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

mooie plaat is niet soms van Neil Diamond, inderdaad. Met de stargazer, de man van Sweet Caroline. Hè? Wat een hits heeft deze man gemaakt. Ja, over mooie hits gesproken. Wat dacht je van deze plaat van Freddie Brick?

schöne deutsche Schallplatte, oder nicht? Ja. Die zon ik in de ogen. Het was een mooie van Freddy Brick hier in de Gouden Oude Show. En als je bent ingeschakeld, als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. We zijn nog een tijdje bezig hoor, met die Gouden Oude Hits van toen uit die jaren 60, 70 en 80. Maar ach, blijf even lekker hangen bij het programma en zing ze lekker mee, de Gouden Oude Hits van toen. Hier is Hot Chocolate.

0: Zo je win again, dat was die man van Hot Chocolate, met het weinige haar op zijn hoofd. Inderdaad, met So You Win Again.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een heerlijke disco knalplaat van toen. Een dametje van Turn the Beat Around. Ik heb het over Vicky Sue Robinson met Never Gonna Let You Go uit het jaar 1976 alweer.

lekkere discoplaat of niet. Soms een plaat die je al een tijdje niet meer hoort. En denk je, oh ja, die was nog goed, die was toch goed. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show. En ik dacht, ach, die is leuk om nog een keertje te draaien in het programma. Nog eentje uit 1976. Hier is Smokey.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De gouden oude show. Yep.

dat is toch een leuke, of niet? Soms is dit al... Eén van Petula Clark inderdaad, met With All My Heart. Ik zat te denken, wat was dat? Oh ja, dat was Petula Clark natuurlijk. Ja, het bekende stem er al uit. Ja, het hoesje lag ondersteboven. Ja, dan heb je dat al, hè. Daar ben je gelijk van slag. Dit is ook zo'n mooie plaat in het programma. Hier zijn de Eagles.

prachtplaat of niet, soms de Lying Eyes van de Eagles. Kennen wij deze nog? Die is leuk, het is een instrumentaal nummertje. Maar het was wel een grote hit voor Mr. Walkie Talkie met Be My Bookie.

eens even kijken op onze studioklok. Oh, nog wel iets tijd, niet zoveel meer. Nog wel een beetje tijd om een paar platen te draaien, of niet soms? Doen we ook een hele mooie rustpuntje in de show. Hier is Elton John.

zeggen, vind je het te mooi of niet soms? Een song van Elton John, dit is de laatste. Zo snel gaat het maar hier in de Gouden Oude Show, deeltje 2. De laatste is er hier van de George Baker selectie met Mañana, Mañana mi amor.

uiteraard alweer in de show Manana Meer Morgen van de George Baker Selectie. Dank allemaal voor het luisteren naar de Gouden Oude Show. We hebben er weer van genoten, de heerlijke hits van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. Bij een kapperszaak aan de Westhavenkade in Vlaardingen vond gisteravond laat een explosie plaats. De gevel raakte beschadigd en het winkelruit werd weggeblazen. Op foto's is zwaar vuurwerk en een losse baksteen te zien. De zaak was eerder ook al doelwit van vernielingen. Mogelijk hangt het incident samen met een zogenoemde kappersoorlog rond oneerlijke concurrentie. In Nepal zorgen nieuwe overstromingen opnieuw voor grote problemen. Door een doorgebroken dam na een aardverschuiving is een enorme modderstroom ontstaan. De verwoesting is groot. Huizen en hangbruggen zijn door het kolkende water meegesleurd. Omdat het dit keer op tijd werd gewaarschuwd, konden de meeste inwoners snel vluchten. Ruim een maand geleden werd het land ook al getroffen door een dodelijke vloedgolf. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en overal blijft het droog. Later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Het wordt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. Het weer nog, vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. Bij sterke vermoedens van kindermishandeling moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, als dat nodig is, zonder overleg met de ouders. Dat stelt D66 voor. Aanleiding zijn ernstige mishandelingszaken uit het verleden, zoals in Vlaardingen en Stadskanaal, waar ondanks duidelijke aanwijzingen te laat werd ingegrepen. Deskundigen zoals de kinderombudsman pleiten er al langer voor om de stem van het kind zwaarder te laten wegen. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Niet alleen bij de publieke omroep wordt gestaakt, ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Good morning. You are tuned in on

is het koud, hè? Ja, we moeten even weer aan wennen, want het begin van de maandag, de blauwe maandag hier op Radio Emmeloord. Hier en daar moesten de ruiten weer gekrapt worden van de auto's. Vrienden, goedemorgen. Programma Music Memories tot aan de klok van 12 uur. Het zonnetje doet zijn best hier in Nederland, dus we gaan er weer van genieten van het weer, maar ook van de muziek natuurlijk hier bij Radio Emmeloord. Straks hebben we ook nog een oude alarmschijf voor je. We zijn door diverse decennia heen gedoken om de plaatjes voor je uit te zoeken. En straks geef ons mailadres nog even door. Kun je weer even kijken of je nog een plaatje wilt toevoegen aan de playlist die we klaar hebben staan voor vandaag. Het tweede programma, een beetje de vergeten hit, als ik het zo mag noemen. Debbie Harry en The Friends Kissing in the USA.

Ja, het zou wel toepasselijk zijn als je een onderzee hebt. Hè? Dan kun je de files vermijden in Nederland. Het waren de Beatles en Ringo die mocht het liedje eens een keertje inzingen. Ringo mocht niet zo vaak zingen bij de Beatles. Maar dit liedje heeft hier wel de hitpraat zien gezongen. We hebben even gekeken hier in de nieuwsdienst of er nog wat verkeersinformatie is in de omgeving van onze etherzenders, waar we dus via de ether te ontvangen zijn. Nou vrienden, dat ziet er helemaal goed uit.

Don en Phil, de Everly Brothers waren dat en Kevin's Clown. En daarvoor draaiden wij de Little River Band met de Lonesome Loser. En dat geldt een klein beetje voor Tom Cruise. Hij heeft een nieuwe film opgenomen, misschien dat je dat meegekregen hebt. De film heet Dear, een beetje satirische film schijnt het te zijn. Maar hij wordt niet goed ontvangen, die film. De productiekosten waren 180 miljoen, promotiekosten 100 miljoen. Dus bij elkaar 280 miljoen. En ze gaan pas geld verdienen als er 350 miljoen binnenkomt aan verdiensten. Want de rest gaat eerst natuurlijk naar productiemaatschappij en andere soort dingen. Voordat Tom Cruise zelf wat geld in zijn eigen zakje kan steken. En goed nieuws, ja zeker. De olieprijs wereldwijd is een klein beetje gezakt. Doordat die vreemde deal werd gemaakt met Rusland door Amerika. Dus of dat door gaat zetten, denk het niet vrienden. Het zal een klein momentje zijn.

op- of aanmerkingen of verzoekjes, want dat soort dingen, ze zijn van harte welkom. Laat ze maar voorbij komen. We zijn tot 12 uur live. Daarna Dick Overinga met het lunchprogramma tot aan de klok van 2. Even een mooie ballad op deze maandagmorgen. De

was de oude alarmschijf uit het jaar 1973. Jack Jersey en I'm Calling. Nou hebben we vannacht natuurlijk al wat lagere temperaturen gehad. En hier achter het pand staat een boom en eronder ligt een vijver. Dus ik heb gauw afgelopen zaterdag nog even wat plastic pijpen gehaald. Van die elektrapijpen, die heb ik eroverheen gebogen. En er net eroverheen, want ik wil niet te veel blad in de vijver hebben. En ja, het is gelukkig op tijd, want ik kijk uit het raam en ik zie de blaadjes heel langzaam hier naar beneden vallen. We zitten in de herfst, vrienden. Het is nu eindelijk een beetje aan het gebeuren. Verderop in de week nog een paar dagen met heerlijke temperaturen, maar we leven wel een beetje boven onze stand natuurlijk. En ja, herfstvakantie, hè. Daar gaan de mensen ook op vakantie. Waar gaan jullie naartoe? Blijf je in het eigen land? Ga je naar het buitenland toe? Als je naar het buitenland gaat? Via Schiphol? Dan is dat best lastig, want ze verwachten een

0: blop, bam, boom.
1: Little Richard was dat. Tutti Frutti. Ja, je moet genoeg fruit eten. Hè? Dat is een advies wat de doktoren altijd aan je meegeven.
2: Goedemorgen. Dit is Radio Emmeloord.
1: Ja, dat had je al lang in de gaten dat je Radio Emmeloord hebt aanstaan. 60s, 70s, 80s. En ze noemen dan ook wat van de 90s. En dit is er ook weer zo'n voorbeeld van. De

0: ja, ja, Sixties Gold.
1: Op deze blauwe maandag hier bij Radio Emmeloord. Het programma Music and Memories. Come a bit a little closer. Dat zeggen wij tegen je ook. Gaan wat dichter bij je radio. Of je telefoon. Ja, want dat is tegenwoordig ook, hè. Streaming audio via onze website, maar ook via TuneIn onder andere. We zijn overal te beluisteren. Dit is muziek van formatie Fleetwood Mac. Beetje een mindere groot hit van As Long...

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in het moeras van bureaucratie. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Bij een ernstig ongeluk nabij het Gelderse Kesteren zijn twee mensen om het leven gekomen. Het gaat in beide gevallen om de bestuurders van de betrokken auto's. Rond 10:45 gisteravond botsten de twee voertuigen frontaal op elkaar op de N-weg. Door de klap kwam een van de auto's ondersteboven in de berm terecht. Twee andere inzittenden van een van de voertuigen raakten gewond. Een Amerikaanse rechter heeft gisteren de omstreden reclamespotjes van Donald Trump van de buis laten halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes, uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen, met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes. In een van de filmpjes, getiteld God schiep Trump, wordt hij zelfs neergezet als bevrijder. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog. Vandaag wordt een mooie najaarsdag met veel zon en het blijft overal droog. Later vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar pas vanavond valt de eerste regen. De temperatuur valt wat hoger uit dan de voorgaande dagen. Die ligt tussen 16 en lokaal 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: You are tuned in on

Music Memories tot om de klok van 12 uur. Toepasselijke plaats zo, hè? Op de blauwe maandag. Chic en The Good Times. We gaan een uurtje volop vullen met The Good Times muziek. Dit is een hitje van de Cats uit hun nadagen. La Diligence.

archief hier van Radio Emeloord. Lloyd Vrijs was dat en Stagger Lee. Ik heb het al vaker verteld. Duiken dan even in de persoonlijke archieven van directeur-eigenaar Dick Offringa. Om dus eens even te kijken wat we nog kunnen draaien uit dat grijze hitverleden. En dat was weer een voorbeeldje van. Straks verder op dit programma duiken we nog een keer diep in de archief.

1964 was dit een hele groot hit voor de Drifters. De Boardwalk, de loopbrug bij het strand, daar ging het liedje over. Daar zag hij haar liefje lopen en ja, zo is het verder gegaan. En Bruce Willis die heeft dat in het jaar 1987 ook nog een keer met de Drifters samen overgedaan. Toen werd het ook een hele grote hit, vrienden. Straks nog even de mailadressen van Radio Emmeloord. Mailen. Naar de live programma's zoals dit programma, maar ook straks het programma van Dick Offringa. Maar eerst Earth, Wind & Fire.

Ja, ja. Ver terug in de tijd, vrienden. Het jaar 1960 was dit een hit voor Connie Francis. Everybody's Somebody. Ze is vorig jaar overleden, dus ze is best wel oud geworden. Even over onze mailadres. Je kunt mailen naar studio@radioemmeloord.nl of mailen naar deze studio toe. En dat is markbodegraven@gmail.com. Markbodegraven@gmail.com. We zitten te dubben. Zullen wij iets draaien van Anita Meijer? Want ik zat gisteren te kijken naar de toppers.

Ja, de Dolly Dots waren dat met Stop. Ik had het dus over Anita Meijer, dat hij gisteravond ook bij de toppers zichtbaar was. Ze trad even op met twee liedjes. Mijn verzoek aan jullie is, geef even door wat je zou willen draaien. Of laten draaien, laat ik goed zeggen. Het kan Why Tell Me Why zijn. They Don't Play Our Last Song. Dat zijn de grote natuurlijk. En, ja, ja, en anders een andere. Het maakt mij niet uit. Dat staat allemaal hier in het systeem hier bij Radio Emmeloord. Dus we kunnen het zo voor je draaien. Mail het even door. Studio@radioemmeloord.nl

lekkere muziek van de Commodores op deze mooie zonnige maandag hier bij Radio Emmeloord. Geval aan dat we bezig zijn om te kijken voor te stemmen op liedjes van Diana. Nee, pardon, en die hebben we gehad. Dionne Warwick. Nee, ik heb het over Anita Meijer. Ze was dus gisteren ook nog even bij de toppers te zien. De optreden uit het jaar 2026, wat uitgezonden werd, was de moeite waard om het even te bekijken. En ja, en dan hadden wij hier in de studio een beetje over wat zouden wij nou willen laten draaien. Nou, zeiden we, laten de luisteraars dat nou beslissen. En je kunt dus mailen naar studio@radioemmeloord of markbodegraaf@gmail.com. Ik heb al twee stemmen staan voor Idaho en de andere staat voor Why Tell Me Why. Je hebt nog even de tijd om te reageren, dus het is allemaal hartstikke welkom. Doe het gewoon eventjes, vinden we hartstikke leuk. Dus stem even op Anita Meijer. Welke song jij...

0: van dat soort opnames die dan veel gedraaid werden en toch niet tot hit kwamen. En het toch in ons geheugen zit. Dit is een voorbeeldje van vrienden Supertram en Goodbye Stranger. En ik vertelde dat we nog even wat dieper in de archieven zouden gaan duiken hier bij Radio Emmeloord. En dat is zover.
1: Radio Emmeloord.
2: See you later, alligator.
0: Bill Haley. Well, I saw my baby.

ja, dat was toen de tijd. Was dat erg populaire muziek van Bill Haley en de Comments. Krijg nog net even een mailtje binnen van, even kijken, Gert van Dijk uit Soest. Hij is in zijn garage bezig aan zijn motor. En hij vroeg een plaatje aan, nou, dat kan zijn.

Zo, dat nog even op het einde van de maandagmorgen hier bij Radio Emmeloord. De blauwe maandag, zoals we dat altijd noemen, vrienden. Nou, we hebben de stemmen binnen. Het is Anita Meijer geworden.

Anita Meijer was dat, dus Idaho, daar is voorop gestemd. We gaan naar richting van het nieuws weer van de klok van 12. En daarna is Dick Offerica met zijn lunchprogramma tussen 12 en 2. Wens je nog een mooie maandag.

0: Emmeloord Viver. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De website en apps van Albert Heijn is sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal en Gal. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn wil dat dierentuinen met verouderde vergunningen verplicht worden hun papieren te vernieuwen. Doordat vergunningen nu voor onbepaalde tijd gelden, kunnen sommige parken broodnodige moderniseringen jarenlang voor zich uitschuiven. Tegelijkertijd lopen dierentuinen die juist wel willen vernieuwen vast in een moeras van bureaucratie. Dat schrijft Erkens aan de Tweede Kamer. De regels schieten soms een doel voorbij. Zo moeten parken tot in detail verantwoorden hoe groot zandkorrels in een aquarium zijn of wat de exacte diameter van een vogelstokje is. Een Amerikaanse rechter heeft besloten de reclamespotjes van Donald Trump van de buis te halen. Het verbod is ingesteld omdat de filmpjes die zijn uitgezonden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen met belastinggeld zijn gefinancierd. Volgens de aanklacht heeft de regering bijna 17 miljoen euro aan overheidsgeld uitgegeven aan de spotjes waarin Trump centraal staat. En in België is vandaag een landelijke stakingsdag en ook het personeel van de VRT legt het werk neer. De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Zo klonk het vanochtend aan het begin van de radionieuwsberichten. Ook het openbaar vervoer, het onderwijs en de postdiensten liggen door de acties grotendeels plat. Het weer nog, het wordt een mooie nazomerdag met veel zon, lokaal is 21 graden mogelijk. Aan het einde van de middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en volgt er in de avond wat regen. Morgen ziet het weer er anders uit, dan trekt de bewolking over het land en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur ligt dan tussen 18 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dick Offringa.

En dankjewel Mark Botengraven voor de afgelopen 2 uur. Het was weer een fantastische mix. En Mark is terug volgende week maandag om 10 uur.

Ja, dat was Avalon van Roxy Music. En mijn kleindochter heet ook Roxy. Een hele goede middag. Iedereen die luistert via Middengolf, digitaal, DAB Plus of internet. En ook Tony Riemersma, Jannes Punter, Theo van Steenbergen, Mark Bodegraven en Simon Tate.

Ja, de Frank Boeijengroep met 1 miljoen sterren. En ik moet nog een beetje bijkomen, want ik heb vanmorgen voor het eerst van mijn leven gefitnessd. Ik ben voor het eerst naar een fitnessbedrijf geweest en alles doet me nog een beetje zeer op mijn oude dag. Ik ga er één keer per week heen en dan kijk ik. Misschien word ik dan ook een betere presentator. Je weet het maar nooit.

Albert Hammond. En Annelies is nog niet aanwezig, dus ik heb zelf mijn boterhammen gepakt. Ze komt vanmiddag om 5 uur terug, als alles goed gaat. Ik wens iedereen smakelijk eten. Blue eyes.

The Association met Along Comes Mary. En u kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. Mag ook via Messenger of WhatsApp als ik ernaar kijk. Maar in ieder geval, ik kijk in ieder geval altijd naar de mail studio@radioemmeloord.nl.

toen was hij ineens afgelopen. Dat kan allemaal. Afgelopen zaterdagavond zijn Jannes Punter en ik naar Lemmen gegaan, naar de Oude Sluis. Want daar speelde Roco en dat staat dan voor Rob Bredewoud en Con Dassen. En ze speelden prachtig en ik vond het heel gezellig in de Oude Sluis. Dus ik hoop dat het nog een keer vaker gebeurt. In ieder geval, goedemiddag voor Con en Rob. Wow.

Ja, dat was Cher van het duo Sonny en Cher en All I Really Want To Do. En volgens mij is het nummer van The Byrds. En volgens mij is het geschreven door Bob Dylan. Maar dat weet ik niet zeker.

Ja, meester Prikkebeen van Boudewijn de Groot en Ellie Nieman. En die kennen we natuurlijk ook van de kauwgomballenboom. Ik ben trouwens zeer benieuwd hoe het in Emmeloord zal gaan met de jaarwisseling. Wel of geen vuurwerk. Tot na het nieuws van 1 uur.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigde een reorganisatie aan, waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

California Dreaming, bekend van de mama's en de papa's, maar dit waren de Beach Boys. Goedemiddag vanuit deze studio in zonnig Emmeloord voor Jan Oosterveen, Marius Sioraitis, Bob Leroy, Dickie Denkes en Johan de Graaf.

Ja, van dik hout zaagt men planken, hè, als de dag aanbreekt. Elke dinsdagavond en elke vrijdagavond om 9 uur hebben wij het bluesuur met Jannes Punter en Co Kwaak. Dus morgenavond 9 uur en vrijdagavond 9 uur.

John Denver met Annie's Song. En er komt weer een oude bekende terug bij Radio Emmeloord. En dat is Julius Riepkema. Hij zat vroeger bij Radio Emmeloord zaterdagmorgen om 9 uur. Maar dat wordt binnenkort zondagavond om 7 uur.

En dat was de cast met Walk Away. Draait ik speciaal voor Kees Bakker. Moet ik even kijken hoor. Ja, onderweg naar Friesland. En ik kende deze band niet, moet ik eerlijk zeggen, tot mijn schande. En Kees is elke zaterdagmorgen om 10:00 te horen op Radio Emmeloord.

Ja, mooi. Een videoclip van Dr. Hook en de Medicine Show met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. En daarvoor hoorde je een stukje van Sam Cooke. Maar ja, ik maakte ergens een foutje. Maar Sam Cooke komt wel terug. Dus

Dansen aan Zee van Bluff. En hier nog een Nederlandse band waarvan ik eigenlijk maar één nummer ken en dat is dit. En voor de rest heb ik er niets van gehoord en dat is Dibros.

En dit was dan weer het eind van het programma. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgenmiddag om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige zonnige dag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Regionale industriebedrijven kunnen niet verduurzamen doordat het stroomnet vol zit. Bedrijven zoals steenfabriek Wienerberger, die jaarlijks 70 miljoen bakstenen produceert met gasovens, willen overstappen op elektrische machines, maar staan jaren op wachtlijsten. Als tussenoplossing overweegt klasse 6 lokale elektriciteitsopwekking via zon, wind of gasturbines. De directie waarschuwt dat investeringen anders weglekken naar het buitenland. De website en apps van Albert Heijn zijn sinds gisteravond onbereikbaar. Ook bezorgt Albert Heijn tijdelijk geen boodschappen aan huis. De supermarktketen heeft uit voorzorg meerdere systemen uitgeschakeld na een IT-incident. Het lijkt te gaan om een beveiligingsprobleem binnen het eigen netwerk. Omdat de ketens onder hetzelfde moederbedrijf vallen, treft de storing naast Albert Heijn ook drogisterij Ethos en slijterij Gal & Gal. De Marché des Enfants Rouges, de oudste overdekte markt van Parijs, is afgebrand afgelopen nacht. De stadsdeelburgemeester bevestigde vanmorgen dat de markt niet te redden viel. Niemand raakte gewond. De markt bestaat al sinds 1615 en is de oudste overdekte markt in Parijs die nog steeds in gebruik is. In het derde kwartaal van dit jaar verkocht Volkswagen 14% minder voertuigen, in totaal 1,9 miljoen auto's. Over het hele jaar daalde de verkoop van alle merken, waaronder Audi en Porsche, met 9%. Audi noteerde een daling van 20%. Volkswagen kondigde een reorganisatie aan, waarbij 100.000 banen verdwijnen. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. En dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken heeft vandaag in Luxemburg Europa opgeroepen daadkrachtig op te treden en de vrede te herstellen. Hij verwees daarbij naar recente ontwikkelingen, waaronder de dieseldeal tussen de Verenigde Staten en Rusland afgelopen vrijdag en uitspraken van president Trump dat Oekraïne schuldig is aan de oorlog. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

een hele goede middag en welkom in een nieuwe aflevering hier van de Muziekmatinee hier via, vanuit Studio Gouda hier op Radio Emmeloord. En dat was natuurlijk Thanks for the Love en dat was Earth and Fire met Johnny Kaagman. Dit is Starship en we build

nogmaals goedemiddag. Mijn naam is Hans en ik ben bij jullie 2 uur lang met vanuit Studio Gouda. En we luisterden naar Starship en die beeld is City.

Ja, de muziekmatinee van Studio Gouda op Radio Emmeloord. En u kunt schrijven naar Radio Emmeloord. En dat gaat via onze e-mailadres. En dat is studio@radioemmeloord.nl. En dat we luisteren naar Afternoon Delight. Een talent vocal band.

0: bijzonder Nederlandstalig plaatje. Jan Bot en Rocker in Holland.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, dit is de Yellow River en Chrissy.

0: prachtig plaatje, alweer 52 jaar geleden. En Having My Baby en Paul Anka. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Dit is Shocking Blue en Fidesz.

1970 voor Shocking Blue en Venus. Dat was een wereldhit, hè? En nummer 1 in Amerika. En ja, vorige week draaiden we van Bananarama. En bij deze vind ik toch wel mooier, hè?

ja, muziek uit de jaren 70, waar je haren, je lange haren, letterlijk overend van gingen staan, hè? En dat was Smoke in the Water, Smoke on the Water en Deep Purple.

0: Fossa's Queen. En dat was Kajak.
1: De Rij!
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we blijven een beetje hangen vandaag in de 70-jarige muziek. Hè. Straks gaan we ook wat nieuws draaien. Maar dit is in ieder geval Hall & Oates, Maneater. MUZIEK

Huistechniek. Dat was de Roaring Sixties en We Love the Pirate Stations. Dat was natuurlijk uit 1967, toen de Engelse zeezenders moesten sluiten.

1967 moesten de eerste zenders sluiten. Hè? En, maar dat was Lazy Sunday Afternoon. En dat waren natuurlijk de Small Faces. En ja, we gaan verder. En we draaien nog wat meer zeezender romantiek. Of ja, in wezen is dat het natuurlijk wel. Hè? En we draaien Status Quo. De jaren 70 ook. En Caroline.

Dat was Status Quo en Caroline. En ja, we schakelen even terug naar Studio Emerald. Op de zolder van Dick. En we gaan luisteren naar het nieuws en het weer. En daarna komen we weer terug.

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Schepen op de IJssel kunnen weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. De stand van de rivier is gestegen en daarom is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven, meldt Rijkswaterstaat. De vaarbeperking gold sinds 2 weken na aanhoudende lage waterstanden in de rivieren. Op verschillende plekken was de vaargeul te ondiep om veilig verkeer in 2 richtingen te kunnen garanderen. Vorig jaar ondergingen 163 meisjes jonger dan 15 jaar een abortus. Dat is ruim 2,5 keer meer dan het jaar daarvoor, toen 65 behandelingen werden geregistreerd. Blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Bij tieners van 15 tot en met 19 jaar steeg het aantal met 6% naar 2918 zwangerschapsafbrekingen. De inspectie kan daarvoor geen verklaring geven. De politie heeft 2 mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Daarbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn een 19-jarige man uit Amsterdam en een 21-jarige man uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. De aanleiding van de schietpartij wordt nog onderzocht. Uit onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen blijkt dat 2 op de 3 vrouwen zich niet gehoord voelen in de zorg bij het bespreken van symptomen of behandelopties. Slechts 1 op de 5 vindt dat zorgprofessionals goed luisteren. Ook op het werk durft 2 op de 3 vrouwen gezondheidsklachten niet te bespreken, wat hun productiviteit negatief beïnvloedt. En dan nog het weer. De middag verloopt zonnig, met maar hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt 14 graden in het noorden tot lokaal 18 in het zuiden, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

We dronken eerst een knekelwijn, naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh!

Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, wat licht geroosterd door de adem van een monster.

Het menu van Mummy Leer vermeldde nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam.

Ja, welkom hier in het tweede gedeelte hier vanuit Studio Gouda. Het programma De Muziek Matinee, en dat was ZZ en de Maskers en Dracula. Lekker eng begin van het tweede uur hier van het programma.

meest stroopwafels, hè, van we zitten uit het slot aan het Studio Gouda. We barsten hier van de stroopwafels hier in Gouda. Hè, en dat was Oude Maasweg. Dat is echt een mooie nummer.

0: Ja, dat was Steelers Wheel Star. En ja, even een jingletje en dan gaan we zo weer verder.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: We gaan terug naar 1970. Ik zei al dat we verder gingen. En T-Rex en Jeepster.

0: ja, toen popmuziek nog popmuziek was, hè, dat was T-Rex en Cheapser.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord via DAB+.
2: Ik hoop dat dit programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek in uw smaak zal vallen en dat u dagelijks naar onze uitzendingen zult luisteren.
3: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.

Ja, ik zei geloof ik een half uur geleden al, we gaan wat moderners draaien. Dat hebben we nou ook gedaan. We hebben Sophie Alice Baxter gedraaid. En Murder on the Dance Floor. Ik vind het altijd een beetje een vreemde titel.

0: Dus elke vergelijking gaat niet op, maar dat was gewoon Ray Paris.
1: Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, we gaan terug naar 1975. Dat is alweer een tijd geleden. En we draaien Rob de Nijs en Malle Baba.

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Ja, dat was werkelijk een heel oudje. Chuck Berry en No Particular Place to Go. En lekker rondrijden, zo'n grote Amerikaan, zo'n flodder auto, hè. En ja, 1950 geloof ik zelfs, jaren 50.

0: studiootje van Studio Gouda. Hoor u, doe maar. En is dit alles echt jaren 80?
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, radioplaat hier op Radio Emmeloord. In het verre verleden draaide ik deze zo vaak op radiostations. En dat is Harry Chapin en WOLD.

Dolly Parton, Night of Five. Komt er dan weer een einde aan het programma hier vanuit Studio Gouda. Ik dank jullie voor het luisteren. En mocht je willen schrijven of een verzoek indienen, dat kan natuurlijk via het e-mailadres van Radio Emmeloord. En dat is studio@radioemmeloord.nl. Voor mij zit het er weer op vandaag. En er komen nog veel mooie programma's hier vanmiddag hier op Radio Emmeloord. En ik zou zeggen, Studio Gouda gaat sluiten. En dat doen we natuurlijk met de Man of Action.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6:00, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De lekkerste klassiekers die je zo weer meezingt.
0: Want je kent ze allemaal.
2: En nooit weer vergeet.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
3: 1965. 1965.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestand.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

0: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. De hoogste tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80 hier in de show. 1965, de Seekers met The World of Our Own, was de allereerste grammofoonplaat in de show. Met de mooie muziekjes van toen, hè, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Verderop ook de tune van toen. En wat hebben we nog meer in de aanbieding? Ach, natuurlijk de alarmschijf of een treiterschijf, een satellietschijf, een hitmaker of een lieveling. We weten het nog niet en doen we straks wel even een keuze uitmaken en dat gaat helemaal goed komen. Wat ik wel weet is dat we aan het begin staan van de nieuwe show, de nieuwe Gouden Oude Show. 1965 was er een van de Seekers met The World of Our Own. We blijven even in hetzelfde jaar.
1: 1965.
0: Dat is een van Christophe, kennen we die nog? Heerlijke muziek, zo het eerste gedeelte van de show. 1965. Hartelijk welkom, dit is de Gouden Oude Show.

0: een heerlijke plaat om zo in het tweede muziek te beluisteren, laat ik het zo zeggen. Het tweede muziek in de show. Oh, zeven Christophe. Het lijkt wel muziek terwijl u werkt met Hans Mond, weten we dat nog. Wat een leuke plaat was dit met Aline.
1: 1965.
0: Nog eentje uit 65. Hier zijn de Searchers.

0: dat is een opname van Dave Berry, allemaal herkend. En de man van de vele hits in de jaren 60. If You Wait For My Love.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ben vast de enige niet.

0: Een mooie of niet, soms deze van Robin Gibb en Saved by the Bell.
1: De gouden klassiekers en de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
2: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Tijd voor een lekkere disco knalplaat en na deze plaat de tune van toen is deze van Tavares.

It only takes a minute, girl, to fall in love. Dat is mooi. Dat zijn de mensen van The Heaven Must Be Missing an Angel. Daar, dat weten ze allemaal wel. Dat is Tavares. De hoogste tijd voor de tune van toen. Wij gaan terug naar Radio Mi Amigo International. De tune van de top 50.

enkel radiostation in de Benelux bereikt dagelijks zoveel luisteraars als Radio Miamico internationaal. Juist daarom is adverteren op Miamico een aantrekkelijke zaak. Voor informatie kunt u zich wenden tot ons kantoor in Spanje. Vanuit Nederland belt u eerst 09, voor België 00 en dan 34 72 81 79 19 of telex 57 157.

was dan de tune van de Radio Monique. Mia Mico Top 50. Moet ik wel goed zeggen, natuurlijk. Ja, ben ik alweer bezig met wat uit te zoeken. Vergis ik me weer, natuurlijk. Nee. Van de Radio Mia Mico Top 50. Carmen was dit. Van Herb en Albert. Elke zaterdagmiddag. De Mia Mico Top 50 op die 319 meter. Op die 259 meter. Ja, waar hebben ze niet gezeten? De 192 en de 212 natuurlijk. Hier zijn de Cats.

trouwens nog heerlijke muziek, of niet? Soms en ik draai het graag in de show, in die gouden oude show. En als je bent ingeschakeld, hartelijk welkom in de show. Met de heerlijke muziekjes van toen. Dat was heerlijk, hè? Was heerlijk toch? Net de tune van toen van de radio. Mi Amigo Internationaal, de top 50. Carmen van Herb Albert. Ah, dit is ook zo'n fantastische plaat. Hier is Demis Roussos.

de schönes Mädchen aus Arcadia was ook zo'n goede plaat van Demis Roussos. En dit toch ook. We zien hem allemaal lekker mee met Forever and Ever hier in het programma. Straks nog verder op de aandacht voor de zeezenders natuurlijk. Met een satellietschijf of iets anders. Dat zien we zo.

Dat is een lekker plaatje of niet, zoals deze van Julien Klerk hier in de show met Senaringen. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. We gaan even een patatje halen van Frietje. Een Frietje met mayonaise. Hier is Mike Vincent.

Wat een heerlijke plaat. Ik zing hem lekker mee met frieten met mayonaise. Ach, mooi van Maaike Vincent. We gaan een grote maxi-plaat draaien. Heel af en toe doen we dat. Na deze de satellietschijf van Radio Monique. Maar eerst even de Three Degrees met The Dirty Old Man.

0: Dat was dan de lange uitvoering, of niet soms, deze van de Three Degrees, de drie dames. Hè? Met de deur die op men, 1973. De hoogste tijd voor een aandachtpuntje van de zeezenders. Wij gaan terug naar Radio Monique Internationaal. Toentertijd de satellietschijf op de 963.
1: Monique, satellietschijf.
0: Van de dametje Sandra. Satellietschijf op 14 september van het jaar 1985. Ze hadden er twee in de week. Die andere was van Laura Brinnekum, de Spensies. De Spensies, zo heette die. Maar dit was die andere, Sandra, met de Maria Magdalena.

en de prachtige satelliet schrijft toen de tijd op Radio Monique Internationaal. 14 september 1985. Standaard was dit met I'll Never Be de Maria Magdalena. Nou, dit is zo'n beetje de laatste, alweer in het eerste gedeelte van de show. Zo snel gaat het maar. Ja, als je naar je zin hebt, dan is het zo voorbij, of niet soms, ja. De Paloma Blanca. Ik heb het al verhaald. Ach, natuurlijk eentje van de George Baker Selection hier in die gouden oude show met de Flyaway Little Paraguayo.

dan de laatste alweer in het eerste gedeelte van de show. Maar wat zie ik nou, tot mijn verbazing, ik heb de verkeerde tune gestart. Wat kan dat helemaal niet de juiste tune? Dat moet natuurlijk zijn Oasis met de gitaar Holiday. Och, te gaaf. We moeten opletten wat je aan het doen bent natuurlijk. Hè. Deze moeten we hebben. Dan zijn de mensen gelijk in de war. Dat was de eindtune van de gouden oude show. Maar dit is de tune van het eerste gedeelte. Neem me niet kwalijk. Nee. Klachten bij Johan de Graaf. Hè. Kan je gewoon eventjes indienen. Dan zie ik dat vanzelf wel verschijnen. Tot straks in het tweede gedeelte.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Een cyberaanval heeft honderden Franse supermarkten getroffen. Hackers drongen binnen via verouderde software van Deense koelapparatuur en stelden systemen in op 50 graden, waardoor winkels voorraden moesten weggooien. De schade in één winkel bedraagt zelfs 220.000 euro. Tegelijkertijd kampen Albert Heijn, Ethos, Gal & Gal met een cyberveiligheidsincident. Bezorgdienst Picnic verwacht daarom morgen duizenden extra bestellingen. Bij een ongeval bij Hendrik Ido Ambacht op de A16 is een dode gevallen. Twee anderen raakten zwaar gewond. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet. Vanwege het ongeluk zijn op de A16 3 van de 5 rijstroken gesloten. En dat geldt zeker tot 6:00, meldt Rijkswaterstaat. De komende 10 jaar zijn 340.000 nieuwbouwwoningen nodig voor migranten als de huidige instroom net zo hoog blijft als nu. Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van deze vraag komt op het konto van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Het instituut onderzocht de effecten van migratie op de woningmarkt en onderscheidt daarbij arbeids- en kennismigranten en asielzoekers. Vakbonden FNV en CNV maken zich grote zorgen over de toekomst van het chemiecomplex van Shell in Moerdijk. De ongeveer 1400 medewerkers worden in onzekerheid gelaten over scenario's zoals verkoop, opknippen of sluiting. De vakbonden willen ook afspraken maken over een sociaal plan. En dan nog het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking wat toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Het wordt tussen 10 en 14 graden. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte. Wat een leuke plaat om mee te beginnen of niet. Soms kennen we deze nog aan, waarschijnlijk niet. Want zo vaak hoor je die niet. Een van Willy Sommers was dit op de radio in die gouden oude show met Avec Le Vent. Tweede gedeelte van die gouden oude show met nog hele mooie muziek is uit de vervlogen jaren van de popmuziek. Oh, dit is ook zo leuk.

0: dat is een heerlijke plaat, of niet? Soms deze. Gwen van de formatie Showbodywaddy.
1: Mi amigo's lieveling.
0: Tijd voor een lieveling van Mi Amigo Internationaal. 1 november 1975 was dit een lieveling op Mi Amigo. De formatie Jigsaw. Een leuke plaat met Sky High.

0: formatie Jigsaw was dit hier in de show met Sky High.
1: Wordt het weer of geen weer? Eén ding is zeker. Hier is alweer
2: de Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

Je zegt zo'n radioplaat of niet, soms deze van de Music Line. En daarom getiteld de... Ja, de Motorman, de Music Line met de Motorman. Ja, moet even op het hoesje kijken. Ja, als je hem omdraait, dan zie je het niet. Nee. Wordt nu lid van Veronica, dat is het motto van deze plaat. Dat is een opname van de Love Affair met The Everlasting Love.

ze mooi of niet, soms die hebben les in love als dit met de love affair. Of andersom, hè. Het is die hebben les in love van de formatie de love affair. Heerlijke amazing platen zo in die gouden oude show met Tommy Jones. Love.

0: into my arms, and then let's really start to live. Just help yourself to my lips.
1: Toch niks te veel gezegd. Wat een heerlijke amazing plaat met Tom Jones. Met Help Yourself. Zullen we gaan zingen? Zullen we gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal? Hier is Heintje.
2: 1971.

0: een opname van de Wormsongs hier in de Gouden Oude Show met The Birds and the Bees.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Een lekkere disco knolplaat van de Bombas met Everybody. Tussen haakjes staat dat. En daarna staat er tussen Get Dancing.

grapjes ook zo. We zijn er moe van geworden of niet. Zoals met Everybody tussen haakjes. Inderdaad, Get Dancing. Van de Bombers. Ja, dat hou niet vol de hele avond. Zo'n discotheek met al die disco-knopplaten. Niet soms, nee. Even wat rust in de show met Vanity Fair. Met Early in the Morning.

Dat is een ringje van Vanity Fair met Early, Early in the Morning. In het kader van muziek terwijl u werkt met Hans Mond toen de tijd op Veronica, weet u dat nog? Tussen 9 en 10 in de ochtend werd deze plaat toch wel regelmatig gedraaid, of niet soms? Ook later in schijven voor bedrijven op Mirabigo International. Deze van Peter Maffay met Adieu.

prachtige plaat of niet, om zo in het tweede gedeelte van het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Snapt u het nog? Ja, we zitten over de helft van het tweede gedeelte. Doel was dat van inderdaad Peter Maffay. De muziek van de singeltjes en de LP's Neil Diamond.

0: zo eens even de microfoon naar om dit. Hij deed dit niet. En een heerlijke plaat wil ik zeggen van Dave met Du Côté des Saisons.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Het schiet natuurlijk niet op als je de microfoon niet aan hebt staan. Nee, ja, dan ben ik niet te verstaan. Nee, dan hoor je helemaal niks. Dan hoor je niks. Dan hoor je dit. En dat moeten we zeker niet hebben. Nee, nee, nee. We gaan even naar de kalender. Hier is Bodium.

Ja, dat heb je. Het is een heel groot mengpaneel. En als je dan het twee keer de schuifje openzet, ja, dan hoor je natuurlijk inderdaad helemaal niks. Bonham was dit met de kalendersong januari, februari en maart. Het is ook zo'n mooie plaat hier in die gouden oude show. Hier is David McWilliams.

nog een mooie of niet, op nog steeds deze van David McWilliams. En I can I get her by candlelight. 1968 in de show. Dat is er een van Bobby Goldsboro. Kennen we deze nog? Ach, natuurlijk waarschijnlijk wel. Hier is die met Honey.

Dat is een mooie of niet, soms deze. Van Bobby Goldsborough. Ik ken hem ook van de zomersplaat, de Summer is Coming. Dat was een andere grote hit uit het jaar 1968. Zo bijna tegen het einde van de Gouden Oude Show. Doen we er nog eentje uit 68, waarom ook niet? We zijn toch bezig, hier zijn de Hollies.

0: Dat is een mooie of niet, soms deze. Ik kijk even op onze studioklok. Dat is zo'n digitale klok, hè. Dan moet je ze altijd nog een beetje uitkijken. Dat je niet vergist in de tijd, of niet soms? Ja, er hangen diverse klokken hier in de studio, dus het gaat altijd goed komen, moet ik zeggen. De verschrikking van de Hollies hier in die gouden oude show. En die was dan getiteld de Jennifer Eccles.
1: De onvergetelijke hits van toen.
2: Ken je ze nog?
1: De muziek uit je jeugd.
2: Bij Johan de Graaf in de gouden oude show.
3: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Zo, die knalt er even lekker in. Zal wel de laatste plaats zijn in de show, in die gouden oude show. Hier zijn ze, de dames van de Ritzy Family. Van We Are Family, hè. Dit is die andere grote disco knalplaat van hun, die American Generation.

En dat was dan de laatste in de show, die American Generation van de Ritzy Family. Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren naar de gouden oude show met die mooie muziekjes van toen. Uit de jaren 60, 70, 80 en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Minister Hermans schrapt de 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw-Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en een man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Back. Back to the good old days. The swinging 60s.
3: The swinging 60s.
2: With Paul Peters.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Minister Hermans schrapt de 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Een 32-jarige marechaussee uit Spijkenisse is veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, wegens het doorspelen van vertrouwelijke politieinformatie in ruil voor cocaïne en geld. Ook mag hij 5 jaar niet voor de overheid werken. Bij andere Nederlanders zijn veroordeeld voor het omkopen van de militair. Familieleden van bewoners op de psychogeriatrische afdeling van Nieuw Tamarinde in Utrecht klagen over verwaarlozing. Een bewoonster werd 1 jaar lang niet gedoucht en de man zat dagelijks met vieze haren en nagels in zijn rolstoel en een kunstgebied werd maandenlang niet schoongemaakt. Zorginstelling Karijn erkent de problemen en wijt deze aan personeelstekorten. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 25% van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Minister Hermans schrapt de 13 weken echo per 1 januari 2028 definitief. Dit na een advies van de Gezondheidsraad om de echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen bleken onbetrouwbaar, vrouwen werden onnodig doorverwezen en afwijkingen werden gemist. Hermans wil zwangeren beschermen tegen onnodige ongerustheid door vals alarmuitslagen. De internationale luchthaven van Riyadh blijft gesloten tot zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd. Dit na herhaalde aanvallen door Houthis uit Jemen. De zwaarste aanval kostte 13 mensen het leven en verwondde meer dan 300 personen. KLM vliegt tot en met 31 oktober niet naar Riyadh en Dammam. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Twee Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Meta heeft geen plannen om zijn AI-brillen, ook wel de gluurbrillen genoemd, uit de handel te nemen. Alex Himmel, de directeur van Meta's brillentak, reageerde vandaag op de commotie. Hij vergeleek de ophef met de introductie van de eerste smartphones met camera. Meta grijpt in wanneer algoritmes detecteren dat het indicatielampje is uitgeschakeld. De Europese Unie kiest voor diplomatie om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Na overleg in Luxemburg besloten ministers van Buitenlandse Zaken voorlopig geen harde tegenmaatregelen te nemen. België wil strenger optreden, maar kreeg onvoldoende steun. De sancties gaan over 6 maanden officieel in. De Canadese premier Carney roept op tot nationale eenheid voor het referendum in Alberta op 19 oktober. Kiezers beslissen dan of ze Canada willen verlaten of een proces starten voor een definitief referendum. Volgens peilingen steunt slechts 25% van de Albertaanse bevolking daadwerkelijk afscheiding van Canada. Tot slot het weer. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft voorlopig nog droog. Pas later in de avond kan hier en daar een enkele bui vallen. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren dan van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Elon Musk heeft $366 miljoen geïnvesteerd in de Amerikaanse congresverkiezingen. En dat is meer dan zijn bijdrage van $290 miljoen aan Trumps presidentiële campagne. Het leeuwendeel, $158 miljoen, ging naar het Senate Leadership Fund. Anders dan eerder opereert Musk nu stilletjes en zette hij dit weekend 3000 betaalde wervers in voor de republikeinse kandidaten. 2 Turkse burgers zijn in Duitsland gearresteerd vanwege brandstichting bij een Starlink-station in Polen. De brand verwoestte het stroomsysteem en de noodgenerator. Polen vermoedt dat Russische inlichtingendiensten de sabotage organiseerden om internetdiensten voor het Oekraïense leger te verstoren. Rusland ontkent elke betrokkenheid. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Beleef de Nachtwacht bij Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitcombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitcombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn-winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, ook bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Door IT-problemen heerst er chaos in Albert Heijn winkels, dat meldt CNV-vakbondsvrouw Jacqueline Twerda. Medewerkers plakken voortdurend prijsstickers op schappen omdat vermelde prijzen niet kloppen, al bij de bonusaanbiedingen. Afrekenen bij de kassa gaat met kunstgrepen. De IT-systemen zijn naar verwachting dinsdagmiddag weer operationeel. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was